0: ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Aliyeshimamia misa hiyo takatifu ni mimi Padre Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Mungu awajalie neema zake.
1: Na kwako pia.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Vos benedicat omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.